0: die eenzame gedachten.
1: It's a good station.
2: Jacaranda.
3: Jacaranda FM.